0: Pamperlo.
1: Topparijs.
0: Pamperlijs.
1: Pamperlo.
0: Pamperlo.
1: Topparijs.
0: De Tour. Tourmalet.
1: Alpe d'Huez.
0: Alpe d'Huez.
1: Tourmalet.
0: Tourmalet.
2: Alpe d'Huez. De

0: He's coming home.
1: I guess I'm doing it with the band.

0: dag.
1: Dag. Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Kreunhard Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zeeslagen, slavernij, verdrukkingen en strijd om het nieuwe land, Amerika. Er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen. Europa bracht er ook muziek en cultuur naartoe. Vandaag deel 3 van de American Celtic Connection. Met opnieuw veel aandacht voor de gangmakers, de Chieftains. Barbara Allen, Dolly Parton met een andere Ierse supergroep, Alton. We vonden nog een album van David Wilkie in de Cowboy Celtic. Straks een medley, Buccaneer Buckaroo McCarthy's Waltz. Maar eerst een feestje met de Chieftains en hun American Friends. Down the Old Plank Road van de Nashville Sessions.

Shoddy, Emmylou Harris, Dolores Sheen en Mary Black. Het favoriete nummer van onze in juli overleden radio-collega en vriend Leendert van de Hoeve. Straks de Chieftains met Vince Gill, Dark as a Dungeon. Eerst Van Morrison met de Chieftains, zijn album Star of the County Down.

Cliffs of Doonin, een zoete parel met het geruis van de zee van Mary Duff. Cindy komt straks met de Chieftains en Ricky Skeks. Geniet nu van de Everly Brothers met het een Celtic sfeer omlijste Rose Connolly.

Grey Farrell Line, weer zo'n parel met emotie van trio Emmylou, Dolores Keen en Mary Black. Straks een feestje met Blue Eyed Susie en de Ranking Family. Ga er nu in alle rust voor zitten, Molly Ben Baum van de Chieftains met Alison Krauss. Stil genieten.

Celtic Ray. We hoorden het van Van Morrison met de Chieftains. Van Van's album Irish Heartbeat uit 1988. Laatste set van het eerste uur is voor David Wilkie en Cowboy Celtic. Bucking Bronco, Cowboy Kellett, High Noon. Maar eerst een andere Ierse held, Luke Bloom. You couldn't have come at a better time.

Cowboys Lament, een droom was van David Wilkie, waarvan ik het aanhangsel de Keltische titel maar niet zal noemen. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Lyle Lovett van de Nashville Sessions. Mary Blick, No Frontiers. Dat was het.

Don't let our love die. Weer zo'n parel van de Everly Brothers. Komt van het dubbelalbum Bring It All Back Home. Straks Van Morrison en de Chieftains. I'll Tell My Ma. Eerst de Chieftains en Martina McBride. Met voor mij de allermooiste uitvoering van I'll Be All Smiles Tonight.

herkennen zich de Chieftains en Jeff White. Straks van Morrison op zijn mooist in Mary's Wedding. Met de Chieftains weer. Hier is Mauro O'Connell. Ze woont in Amerika, heeft Ierse roots, Western Highway.

Dolores Keen over de problemen waarvoor de eerste immigranten kwamen te staan. Nu genieten van de Chieftains met Gillian Wells en David Rawlings. Trieste verhaal in de mooiste songs verpakt, Katie Dear.

Ballad of Nate Campion met David Wilkie en Celtic Cowboy. We gaan naar de finale van de Nashville Sessions, waarbij allen hun solo mogen doen. Give the fiddler a dram. Let op, het duurt 10 minuten voordat men de fooi kan delen. Ook zo genoten van dit thema? Laat het weten. Jannie@countrygazette.nl. Dit was Greener Country voor deze week. Fijn dat je was. Volgende week een tussenstop met recent werk.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen met Axel Lane en Dans mee met mij. Het beste uit Nederland en België allemaal op country gebied. En daar hoort dit ook bij. En dit ook. Bart Herman en Vintage en al.

Saskia Session met It's So Easy, ervoor bij Bradex en Bart Heijman met Onderweg met jou en Nelis met Geen Tijd Meer. Geen tijd meer, maar ik dans wel voor jou. Hier is Ines Holmgren.

I Never Cried van Hilde Vos, de voorhand van Eik en In the Pouring Rain. En vandaag is van ons een Say It Loud van Erik van Kuijzerbergen. Door naar de Tiny Garden, hier is Laura Kitz.

Echoes of Paradise van Elizabeth Gray. Daarvoor Sander Verhees en Peace Inside. En Johan Faber met zijn Silverado. We gaan snel door, want het eerste uur is bijna voorbij. Hier is Esther van Kommer. I don't wanna wait no more.

Zon van Joost de Vries. En dat brengt ons naar het einde van het eerste uur. Daarna gaan we door en dan beginnen we met Sandra en Passioneel. Maar eerst Kirsten Alting en What God Is Doing. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Je luistert naar Country Kickin'.

0: is Country Kickin' met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kickin'. We openen, en ik had het al aangekondigd, met Sandra en Passioneel. Door met de Tura met lied natuurlijk gezongen door Bandit. MUZIEK

en Kom Bij Mee. Daarvoor John en Nienke met Because I Love You Too. En van Hans van der Velde met Here at the Bar. En de Turbo die zingt Hier is Walter Baron.

0: dag.
1: Dag. Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Country Wilma. We hebben hem weer eens een keer van stal gehaald met fluiten naar je centen. Daarvoor Dorst in de Smitsen van Tamara en Tom. En Calypso gezongen door Bart K.L. Gaan we naar Back to the Country, oftewel Dick van Alten naar Corzana en Savannah in Behind Closed Doors.

met Stille Willy. Daarvoor de Pen of Tomorrow van Frankie Coldwings. En we hoorden ook nog Yara Beeks met Brighter Days. Ik heb nog tijd voor deze nummers. Hier is Mark Blomsteel en Barely Made It Home.

Simple Man van René Hagen, de Voor de Marshall en What Makes the World Go Round en Allons à Lafayette van Captain Gumbo. Dat brengt ons echt naar het einde van het programma. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En wil je meer weten, ga eens naar k-rp.nl voor alle informatie. Ik bedank jullie voor het luisteren en ik laat jullie niet met stilte achter. We gaan eruit met Guido Belcanto en Droevig is deze wereld. Heel graag tot de volgende.

een havendok ligt Edward zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer

Welkom, nieuwe aflevering van County Rants. Weer 2 uur lang countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk, Eddie Arnold is natuurlijk de beginplaatartiest, moet ik zeggen. Hij trad in 1943 als soloartiest op in de Grand Ole Opry. En in 1944 tekende Arnold een contract met RCA Victor. En met manager-colonel Tom Parker, die later Elvis Presley zou managen. Arnold eerste single werd nauwelijks opgemerkt, maar de volgende, Each Minute Seems a Million Years, bereikte in 1955, in 1945, moet ik zeggen, de 5e plaats in de country hitlijsten. We gaan naar Many Tears Ago van hem.

Ja, de missie van Dave Parks is om de countrymuziek van onze voorvaderen te behouden. Ik doe dit door nieuwe, originele muziek te schrijven en te zingen in de stijl van de honky-tonk country. Mezelf niet te serieus nemen en er vooral plezier in te hebben. We gaan naar The Train of Life.

We gaan naar een special van deze week en dat doen we met Crystal Gayle. En die is geboren als Brenda Gayle Webb en op 9 januari 1951 in Batesville, Kentucky. Professioneel bekend dus als Crystal Gayle. En Crystal is een Amerikaanse countryzangeres die vooral bekend is van haar hit Don't It Make My Brown Eyes Blue uit 1977. We gaan naar haar eerste Everybody Quite a Cry.

Aanvankelijk was Gail's management en plaatlabel hetzelfde als dat van haar oudste zus Loretta Lynn. Maar omdat deze samenwerking na een aantal jaren geen succes had, besloot Gail, aangemoedigd door Lynn, een andere aanpak te proberen. Ze tekende een nieuw platencontract en begon op te nemen met de Nashville producer Alan Reynolds. We gaan naar Somebody Loves You.

Onder leiding van producer Reynolds maakte Gayle de overstap naar een country popstijl die succesvoller bleek. In 1975 werd Wrong Road Again Gayle's eerste grote hit. Haar grootste succes behaalde Gayle echter in 1977 met Don't It Make My Brown Eyes Blue. En de single stond bovenaan de Billboard Country hitlijst. We gaan naar Why Have You Left the One You Left Me For?

Gail heeft een Grammy Award gewonnen en sinds de jaren 70 voor meerdere anderen genomineerd. En Rolling Stone plaatste haar in de lijst met 100 grootste countryartiesten aller tijden. En de CMT nam haar op in hun lijst van nog 40 grootste vrouwen in de countrymuziek. En Gail heeft een eigen ster op Hollywood Walk of Fame en werd in 2017 opgenomen in de Grand Ole Opry. We gaan naar It's Like We Never Said Goodbye.

In tegenstelling tot haar broers en zussen was Gail het enige kind dat in het ziekenhuis van Painesville werd geboren en niet thuis. Via haar moederskant is Gail een verre nicht van zangeres Patti Loveless. En ze zong vaak mee met nummers die ze op de radio hoorde en werd geïnspireerd door de muziek van haar zus Loretta Lynn. En Gail's muzikale interesse werden verder gevormd in haar tiende jaren. Ze begon te zingen in de kerk, bracht volksnummers ten gehoor en nam demo-opnames op. We gaan naar Baby, What About You?

Bij het tekenen van het contract stond Dekker erop dat Gail haar voornaam van Brenda zou veranderen in een andere naam. En kort daarna reed Lynn langs een bord van het fastfoodrestaurant Crystal en zei tegen Gail, dat is jouw naam. Kristallen zijn helder en glanzend, net als jij. En toen veranderde ze haar professionele naam in Crystal Gail. Maar Gail werd afgeleid van haar tweede naam Gail. We gaan naar Never Ending Song of Love.

En Gail wordt beschouwd als een van de meest succesvolle en belangrijke country-pop crossover artiesten. Gail's muziek en carrière hebben deuren geopend voor toekomstige vrouwelijke country-pop artiesten. Waaronder Faith Hill, Shania Twain en Carrie Underwood. Schrijver Kevin John Gaughan beschreef haar succes en bijdragen als volgt. Ze had maar liefst 18 nummer 1 hits op haar naam staan. 2 meer dan haar oudere zus. We gaan de laatste alweer van haar draaien. 3 Good Reasons.

We gaan even naar een blokje non-stop met Ashley Lauren Monroe. En die is geboren op 10 september 1986. En Ashley is een Amerikaanse countryzangeres en songwriter. Monroe heeft 2 solo singles uitgebracht. Satisfied en I Don't Want To, waarop Brooks & Dunn zanger Ronnie Dunn te horen is. Op 11-jarige leeftijd won Ashley een talentenwedstrijd in Pigeon Forge, waar ze I Want To Be A Cowboy Sweetheart zong en vond ze vast werk bij een lokaal theater. We gaan draaien You Got Me als eerste en daarna 2 Weeks Late.

0: We gaan naar de Benelux-artiesten. En deze keer in dit blok alleen maar lokale artiesten die uit Friesland wegkomen. En beginnen met Cotton Green. Ja, de groep bestaat niet meer. Maar het was een Friese groep die een mix speelde van folk, bluegrass, akoestisch rock en eigen werk. En de band was actief van 1992 tot 2003. Sorry. Als je naar onze instrumenten kijkt, zegt Wander, dan zie je een bluegrass, country of folkband, ook vanwege de meestemmige zang. Onze muziek is alleen net even anders. We gaan naar een nummer die van oorsprong is van de Beatles. It's all over now.
1: It's not serious, is it? Now it's serious, okay. Yeah, even.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren bezig met het blok Benelux Artiesten. Gerbrig van Dekken is in 1980 geboren in Eerstemar. En Gerbrig is een Friese zangeres die geboren en getogen is in Eerstemar. Naar eigen zeggen was ze helemaal niet van plan een zangcarrière te beginnen. Ze wilden alleen thuis zingen en gitaar spelen uit liefde voor de muziek. We gaan naar haar toe natuurlijk, naar Wietseta.

Ik heb alleen nog maar die foto van Happy in Happy. Is een koffer van Blanket on the Ground. Een nummer van Billy Joe Spears. Daardoor Happy in Happy in 75. Dat in de plaats bereikt in de top 40. En de Nederlandse tekst is van Hugo Postma en Tom Peters.

En we gaan luisteren van gelijk. En dit is een voorstel van Jan van Houten uit Sluisterveen. Leaving Louisiana in the Broad Daylight is een nummer geschreven door Rodney Crowell en Donnie van Cowart. Het nummer werd afhankelijk uitgebracht door Emmylou Harris, in wiens band Crowell eind jaren 70 had gespeeld, die het opnam op haar album Quarter Moon in a 10-cent Town uit 78. Maar Leaving Louisiana in Broad Daylight was de tweede nummer 1 counterhit van de Oak Ridge Boys. En die gaan we draaien als eerste. En daarna de uitvoering van de Canyon Drive Band.

Ja, verzoekjes kunt u al die indienen via een mailtje. Even naar countryrens@rtvnof.nl. Dat is countryrens@rtvnof.nl. En dan gaan we hem draaien als het country is. In ons zin dan, zeg maar. We gaan nou even kijken. Oscar. Nee, we gaan eerst naar Claudia Adams. Rainbird Jodel.

Oscar James is een in Londen gevestigde componist die vooral bekend staat om zijn veelzijdigheid en zijn donkere, intense filmmuziek. En Oscar begon zijn muzikale carrière als gitarist in een rockband in Devon en als componist van klassieke piano. We gaan naar hem, Oscar James. Too Lonely Tonight.

Louise Lafferden Willemsen werd geboren op een boerderij in Pike County, Kentucky in Amerika. Maar is beter bekend als Molly O'Day. En Molly leefde van 9 juli 1923 tot en met 5 december 1987. En Molly was een Amerikaanse countryzangeres. O'Day werd in 2007 opgenomen in de West Virginia Music Hall of Fame. We gaan van haar draaien When God Comes.

Ja, je hoort het wel. Een opname uit 1938. Dus alweer een mooie schoft leden. Of Lien. Mooie schoft Lien. Mooie tijd geleden. We gaan naar Molly Turtle. Million Miles.

0: show. My brother Randy Scruggs right there.
1: We gaan naar weer een blokje non-stop met John Marty Stewart. En die is geboren op 30 september 1958. En Marty Stewart is een Amerikaanse country- en bluegrasszanger, songwriter en muzikant. En Stewart is actief sinds 1968 en toerde aanvankelijk met Lester Flatt en vervolgens met de tourband van Johnny Cash, voordat hij begin jaren 80 als soloartiest aan de slag ging. Hij staat bekend om zijn combinatie van rockabilly, country rock en bluegrass invloeden. We gaan beginnen met Let There Be Country, en daarna Get Down On Your Knees and Pray.

dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

Ja, doe nog gelijk maar een blokje non-stop achteraan, want gezien de tijd. We gaan naar Bella Fleck en die is geboren in New York op 10 juli 1958. En Bella is een Amerikaanse banjo-speler, componist, arrangeur en bandleider. En Bella is vooral bekend van zijn werk van, ja, met zijn in 88 gevormde band Bella Fleck en de Fleckstones. Dat hij zelf beschrijft als een mengsel van akoestische, elektronische muziek, geworteld in folk, bluegrass, funk en jazz. En dit is de Fleckstones, niet Fleckstones, maar Fleckstones heet de groep. We gaan hem horen eerst in de polka on the banjo en daarna Kathmandu.

ja, dit was het helaas voor deze keer. Maar volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan beginnen we weer met onze seizoensartiest Eddie Arnold. Ook de mini-special komt natuurlijk weer voorbij. En blokjes non-stop. En luisteren van gelijk ook weer op voorstel van Jan van Houten uit Zerhuis de Fijn. Die heeft me een hele lijst gegeven, dus ik ben er nog niet vanaf. En verder, nou ja, muziek wat we leuk vinden en wat u denkt leuk te vinden. Wat ik denk dan. Oké, we gaan, ik ga ermee stoppen. Dit was het voor deze week. Ik zou zeggen, tot volgende week.

we'll just talk for a while. And when we talk it out.

Pas als de kermis is geweest, weet je dat het zover is. Op een dag ineens te kort.